la mufi malkaya u la met mufi malkaya u la met mufi malkaya wi malua roti u le mwa kai di malkaya.

pou nou se son pou nou an aplotim met nou om. Thank you Lord. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. Hey!